0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Aan vol grijs. 1, 2, 3.
2: Waboom blaar in Arabos blaar. Waboom blaar in Arabos blaar. Arm was ik gister in.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

is rustig, ek doe nie veel nie. Dis baie nice, dis mooi so. Hoe gaan het met jou male? Nee, het gaan ook goed, dankie. Gaan goed, dankie. So, hoe gaan het met jou male? Nee, baie goed, dankie. Hulle bekommer het vreselijk, want ek skryf nou baie toetsen. Wel, ek ken van toetsen. Ek drijf jou altijd.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

mij gezee, dat zijf mij wel hee. Daaronder in die donker staan, een wachtzin net voor mij. Was het donker aan het geweest?

0: wie de mooiste songs ooit geschreven?
1: Zoveel boodschappen wat hier komen. Wat sê, wat een mooi liedje. Wie zing dit? Absoluut prachtig. Zo baie mensen wat ik kan zien. Een hartseer gezicht is hier, wat denk aan hulle paas.
0: Dit is die mooiste song. Wie wat ek het hierdie ding eendag gesing. Sadness geprep vir my dad. Toe kom ek in die show toe die. een van die mooiste liedjes ooit. Want die sê mooi gaan luister. Country muziek is mooi. Maar Zac Brown doen het baie mooi. Annie song al die goeders. Maar die was vir my so mooi. Waar hy gesê het, my pa was a giant. Mm-hmm. Want hy het altijd alles opgetel. Ja. Je kon altijd zien, ja, mijn pa was sterk. Ja. Dus mijn pa was een leeuw en ons was hij trots. Oh. En hij het beklei voor ons. Maar nou is ik een pa. En nou maak het alles voor mijn zin. En al wat ik achtergekomen die reële tijd is, I just tried to fill the boots of my old man.
1: So, wow. So mooi.
0: Zac Brown Band. Zac Brown Band. Die hele kan een beetje gaan kijken. Zac Brown Band. My Old Man. My Old Man is absoluut een beautiful song. Dit is een song wat baie meer moet credit kry as wat hy in sy tyd gekry het. Maar in any case, so gepraat van credit kry, dames en heren, ek het nou net iets uitgevind. Nooit geweet hier. So, ons ken natuurlijk, daar is een ou met die naam van Darius Rucker.
1: Mm-hmm. Not Darius Rucker. Wagon Wheel is in my gesliniekies.
0: 100%. Sy hele eerste album. Hy sing baie oor koffie. Maar is my baie cool. Hy is verskriklik baie koffie in sy eerste album. Mm-hmm. Maar natuurlijk kom hy van Hoodie and the Blowfish af. Mijn ou van Hoodie and the Blowfish. A-O-U. Dankie, Ted. Maar, baie groot. True Believers, Take Me Home, Southern Style. Oh, what a song. Radio is ook een van my favorite. Didn't know his daughter sings.
1: What?
0: Yeah.
1: Oh, wow.
0: Vind ek nou die ding vir jou uit so vroeg op 'n woensdagmiddag. Ag, oggend.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: To say,
2: Danny.
1: To say, Mama. To say,
2: Danny.

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vloergesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: www.kampervuur.co.za.
1: By Eastgate Caravan in Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Luister FM weer.
4: Ons gaan kyk na jou weer dinge vir môre, donderdag 11 Junie. Hannibal Noord 8-17, Bishu 13-25, Kraddock 10-20, Dispatch, kyk ons na 13-20, Oos-London 17-26, Fort Beaufort 12-21, Graaf-Reinet 11-21, Gramstad 13-24, Jeffreys Bay 13-22, Mthatha 10-23, Port Alfred 16-24, Port Elizabeth 15-21, Port St. John's 15-26, Queenstown 9-20 en Uitenhage 13-21. Dis jou weerdinge vir môre, donderdag 11 Junie.

0: med tåd an. Kan hjælpe mig om læg. Hvad du er for mig, yes. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Wat nou? Ik moet erkennen, ik weet niet mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ik was nog nooit hier.

Hij komt uit, dit is gisteren. Want zit te voortgebouwen die winter. Wilt gedroomd.

0: Jan, asblief toch squeeze my, sê Irene Louise van Wyk. En net voordat sê Kurt Darren, dis ok, jy mag maar op die tafels dans. Ons dans op die tafels hier, want dit is Shannon Blank week. Drink Shannon Blank amtelik. En dit is hierdie naweek, die tweede naweek in juni, wat elke jaar gevier word. So, Shannon Blank is my verkose keuse. As ek nou, as jou nou vir my moet sê, wat sê, dink behalwe nou vir Vonkel. Behalwe nou vir Vonkel. Dan sê ek gesê, Shannon Blank. Definitief.
1: Ja, ek sal ook drink. Ek sal nie nee sê nie.
0: Nou, jy sê, ek dink, dis, daar is die titel van jou boek. Ek sal nie nee sê nie. Ek dink het waar. John het gesê, Jankoese boektitel moet wees, it's all in the nose. Ja. Dit maak ook sin. 100%.
1: Ik
0: Maar ek dink elke persoon al buiten moet een boek skryf oor hulle leven of net iets in hulle leven. En ek dink Janko gaan ook een wijnboek moet skryf. Nee? Sommelier my nou. Dat is sy. Ek dink jy moet sommer net ene skryf.
1: Dis kreatief.
0: Nou, ja, ons werk boeken hier uit en dan, ek dink net as jy die boek uitbring, dan sit die wijnreeks ook maak. Ek dink is tyd vir een wijnreeks.
1: So.
0: Ons sal een insameling moet doen en dan moet Thuis Trumele eie wijn uitbring. Ja. Nee, die Rubenreeks. Ja, kijk nou die erfstukjes.
1: Jy het hier al ver gedink.
0: Ek is in bemarking. Ek het al lang hier aan gedink. Ek moet eerst werk op jou seense reeks, zodat ek na dit die Lisa reeks kan indruk.
1: Prioriteite.
0: Dat is sy prioriteit. Ek weet hoe met in te werk. Maar het is Shannon Blank week en ons kaar al te lekker saam. En dit is natuurlijk lekker een om te doen. En Anton sê, dit is nou nie Shannon nie, maar hy geniet een Sauvignon Blank. So wat is die verskil tussen Sauvignon Blanc en Shannon Blanc?
1: Ja, Sauvignon Blanc is een klein bietjie meer, ook baie tropiese geure, so baie passion fruit, gooseberry, guava, grenadella.
0: Jy kan al klaar hoor, dis ander kant van die vruchte spectrum.
1: Ja, so bietjie meer sierder vruchte, soos ek het maar noem, teenoor Shannon wat een bietjie meer somer vruchte het, meer perske, appelkoos, so die soeter vruchte, waar Sauvignon Blanc een bietjie meer sierder vruchte het. So Sauvignon Blanc het een natuurlijke hoër sier inhoud as Shannon. So dis maar meer die baie basisse verskil tussen
0: die twee.
1: Tussen die twee, ja.
0: Maar het is gewoonlik, een Shannon Blanc en een Sauvignon Blanc is gewoonlik ook jou house wines, as jy na een restaurant toe gaan. Ja. Het is gewoonlik jou, as jy kyk na wit wijn, het is gewoonlik wat hulle op by hulle sal hee, en nie noodwendige soet wijn.
1: Ja, en so, dis drink net makkelijk, en is goedkoper styler van wijn. So, dis wijn wat jy makkelijk per glas kan bedien, omdat het natuurlijk bietjie goedkoper is om het aan te koop.
0: Jy het nou net vertel van een wijnplaas wat jy ook besoek het, wat jy het so gepraat het oor hulle goedkoop Shannon Blanc.
1: Ja, so Shannon Blanc, Sauvignon Blanc, produceer baie hoër tonne as bijvoorbeeld rooiwijn soos Cabernet. So hy het bijvoorbeeld genoem, hulle Shannon Blanc kry hulle tot 30 ton per hektaar, waar hulle met die Cabernet net so oor die 4 ton per hektaar kry.
0: So, dit is groot verskil.
1: So, massieve verskil. So natuurlijk gaan die Cabernet baie dierder wees om te maak, teenoor die Shannon Blanc wat weet een massa drywe is, en is een baie goedkoper wijn om te maak. Maar hy sê ook, dis nie dat hy minder energie en tyd spandeer om die wijn te maak. Hy doen precies diezelfde wat hy doen met die Cabernet of die ander rooie wijne wat dierder is en minder produceer. Dus het is nou maar net een goedkoper wijn om te maak, maar het beteken nie dis
0: minder kwaliteit.
1: Ja, nee. Precies. Mm. So, en dis ook omdat het ook gewoonlik jou huiswijne is, want dit maak net meer ekonomies sin om dit per glas te bedien teenoor bijvoorbeeld Chardonnay of wit versnit of die type van wijne wat dierder is.
0: Groot verskil in het, en het is so interessant. So ons vier Shannon Blanc vanavond is een interessante een, want jy kan hierdie naweek jouself geniet en een Shannonkie drink, matigheid voor oor en wees veilig waar ook al jylle is. Kom, ons gaan so een of twee treffers voordat ons groet hier op die wijn hier.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hou vast, ons gaan al die reels breken.
2: Hi, ons is Arm en jy is ingeskakeld op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstad.

brand er bij mijn gedachten. Als die zon of iedereen van mij komt aan. Jij zei was, dan staat lichter.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

aniel Adam geword. Wanneer laatst die vrije blaren laat vallen, wie het jou laatst goed laat voelen?